market laat je ook toen ze gisteren maar naar kolen moet uiteen met die luta hulle me epa gekritiek kwam lang met die July 23 van ook actie jongen is een epic Jamie kan je ook die logo ilak thema tussen Nederland met je goed daar koo ICC kip als ik het maar neem epic ja lang wat toen gaan ze dit die logo daar nee gaan we niet mee jongen tussen beginnen actie ammalo I was at the tema Katimana cocktail logit. Asing ila asing Inuit nunang ining ato na kitchen nasa mayulun Inuit nunat takwa kanungay kilkilaw ja laumi mati ingat to tiluta kapigay ako ta cocktail logit. Tapos mato masano to sang nere luta. Ila tung nasutera si mana kulumik tamani inutitut na lakay nang nere milusi. Ni alam mai tilu si imo sendingan ni.